je tijd. In een eigen buurt. En je wil zingen. Je wil lachen. Je wil. Das gibt's nicht schreien.